0: Ik.
1: Chillend wil on. Gaelic of St. Garlic. Sourdough. Chillend wil on. Sourdough.
2: Ik heb een appel, een kerk, een roze, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een
3: kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk, een kerk